0: Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito. Penyanyi lagu Londo Maduro. Rico mag ik ngerungo kakken RRI Malang.
1: Good, good, good.